zinnetje. Allemaal iets kunnen vinden. Hing op pillen ook. Dan. Het valt voor. Dan. Het kreeg niet lang. Dan.